Broertje heeft zijn podiumdebuut hier bij ons gemaakt op de vrijdag. Her little brother had his first performance on stage here with us on the vrijdag. I still see him sitting there between the violins.